dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons. Oh.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
2: ChatGPT,
3: ja?
2: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
3: Dat klinkt als een drama.
2: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
3: Ga maar snel naar Dolce Donna.
2: Ah ja.
3: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
5: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
7: Goedemorgen. Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku de gelijkmaker amper enkele seconden nadat hij was ingevallen, sportjournalist Janko Beekman.
8: De Rode Duivels waren de grote favoriet om deze pool te winnen. Egypte was op een manier wel de sterkste tegenstander, maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Maar ja, ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Echt, ja, zeer zwakke Duivels. De tweede helft was er wel iets beterschap, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
7: En voor de volledigheid zijn dit de andere uitslagen van de match die afgelopen nacht gespeeld zijn. In dezelfde groep van onze Rode Duivel speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. En ook een gelijkspel bij Uruguay-Saudi-Arabië. Die match eindigde op 1-1. Nog in de VS in Californië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Alle 8 inzittenden kwamen om het leven. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een onderzoek loopt. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien nog warmer tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Op campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen heeft oncoloog Didier Verhoeven van AZ Clina Brasschaat de tweede editie voorgesteld van zijn internationale boek over borstkankerzorg. Onze reporter sprak met hem.
2: Dokter, wat staat er hier vandaag te gebeuren?
3: Vandaag is de launch event van ons tweede open access boek Breast Cancer Global Quality Care, dat uitgegeven is door het iconische Oxford University Press. Een vijftal jaar geleden zijn we begonnen met ons eerste boek. Het bracht heel wat experten over heel de wereld bijeen, meer dan 100, om op een integrale, holistische manier te kijken hoe we borstkanker beter kunnen behandelen wereldwijd. Dus niet alleen in België, maar in alle landen van de wereld, ook in Nigeria, ook in Maleisië, ook in Bolivia, overal. En daarvoor hebben we heel wat mensen samengebracht om er verder over na te denken. En het boek is ook geconstrueerd dat die verschillende aspecten aan bod komen. Het is niet alleen hoe vaak komt het voor, het is ook de economische aspecten, de patient, de media aspecten, de role of governments, wat de regeringen kunnen doen. Dus alle aspecten spelen een rol. En ook het kwaliteitsmanagement, hoe moeten we zorgen voor de beste kwaliteit. Nu presenteren we ons open access boek. Dus het is ook een boek, maar het is een open access gebeurde. In feite, iedereen wereldwijd kan er vrij in. Je kan er helemaal mee spelen. Je kan alle links openen. Er zijn ook heel wat webinars ingebouwd, zodat je ons live aan het werk kunnen zijn. En zodat er mogelijkheid is voor interactie, zelfs een link waar dat je je ideeën en commentaren op kwijt kunnen. Dus het is een heel groot en interactief gebeuren. Het past ook bij de twee grote wereldwijde projecten waarin ik mocht participeren. Dat is de Lancet Breast Cancer Commission. Een Lancet Commission over nadenken hoe dat we behandelen borstkanker wereldwijd en de Global Breast Cancer Initiative van de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: Ja, dus een heel interessante dag. Nu, de vroegtijdige opsporing. Is dat een van de belangrijkste zaken voor u als oncoloog?
3: De vroegtijdige opsporing is zeer belangrijk. Ik ben daarvoor ook vice chair van de European Commission Initiative on Breast Cancer. En die tracht te motiveren en richtlijnen te maken en kwaliteitsindicatoren te maken van hoe kunnen we best die kwaliteit garanderen dat zoveel mogelijk patiënten een vroegtijdige opsporing krijgen. Het is zo dat als we borstkanker in een vroeg stadium vinden, de overleving zeer goed is. Als we dat in de gevorderde stadium is dat veel minder. Dus het is heel belangrijk door screening, maar ook door awareness, door bewustzijn dat je met een knobbeltje niet naar de gebedsgeneesheer moet gaan, maar de dokter, dat je dat moet laten nakijken. Want als we er vroeg bij zijn, en dat kunnen we doen door in feite bewust te zijn dat je, als je aan je borst iets voelt, dat je dan aan de dokter, maar ook door het georganiseerde screening. Dat zijn twee grote pijlers voor vroegtijdige borstdiagnostiek. En wereldwijd is er natuurlijk ook educatie.
2: Hebt u cijfers bijvoorbeeld over het aantal borstkankers die bij ons voorvallen?
3: Globaal hebben we 2,3 miljoen nieuwe borstkankers wereldwijd. Met 670.000 doden. En bij ons zal het ongeveer 10.000 nieuwe gevallen van borstkanker zijn. En de overleving van borstkanker bij ons is toch ongeveer 90%. Dus normaal van borstkanker moet je genezen. Maar ik zeg natuurlijk niet, er is nog 10% die het niet haalt. Hè. Dat wil zeggen, we kunnen er veel aan doen.
2: Dat is zeer goed nieuws. Ik ben eigenlijk heel fier dat u als dokter van Brasschaat zoiets groots opzet. Dus dank je wel voor dit gesprek.
3: Dank je wel.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
2: Goedemorgen. Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. De match kwam traag op gang voor onze Duivels, hoort speler Brandon Mechelen.
3: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Je weet nooit wat er gebeurde die eerste wedstrijd, een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid, ik weet het niet. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben, want ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
2: Een gemiste kans, dat vinden ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS zijn afgezakt.
4: Een beetje jammer dat het gelijk was, maar ik vond dat de Belgen beter waren. Dus ja, je blijft een beetje op je honger zitten natuurlijk. Hè.
5: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
6: Ik vond het leuk dat ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
7: Blijven wachten mee van de Rode Duivels. Blijven wachten altijd meer. 1-1, we kunnen mee leven en we gaan door.
2: Nu zondag staat hun tweede groepsmatch op het programma tegen Iran. Iran speelde trouwens 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Aan het stadion in Los Angeles kwamen enkele honderden betogers samen. Het waren tegenstanders van het Iraanse regime die de aandacht vroegen voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hielden foto's in de lucht van mensen die in die oorlog gedood zijn en scholden het Iraanse team uit. En ook een gelijkspel bij Uruguay, Saudi-Arabië, die match eindigde op 1-1. En Tunesië heeft zijn bondscoach ontslagen na de zware nederlaag tegen Zweden. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens de bosklasse. Bij 1 persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. Het lijkt erop dat het principeakkoord tussen de VS en Iran stand houdt. Gisteravond zijn de eerste Iraanse schepen de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gepasseerd. Sinds de start van de oorlog blokkeerde de VS daar Iraanse havens. Vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zal Iran ook de straat van Hormuz opnieuw openen. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: van bij ons.
1: In de Antwerpse Sint-Anna-tunnel, beter bekend als de voetgangerstunnel, is prikkeldraad geplaatst boven de hekken aan de roltrappen. Die maatregel moet voorkomen dat mensen over de afscheiding klimmen en daarbij de veiligheidsmechanismen van de roltrappen beschadigen. Volgens het agentschap Wegen en Verkeer raakten de installaties de voorbije maand op die manier al 2 keer beschadigd. Over een maand wordt geëvalueerd of de extra beveiliging effect heeft gehad. De Braambibliotheek in Schoten zoekt vrijwillige begeleiders voor de leesjury van kinder- en jeugdboeken. Vrijwilligers vanaf 18 jaar begeleiden jonge lezers tijdens 4 of 5 bijeenkomsten tussen september en april. Er worden begeleiders gezocht voor zowel kleuters als voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via schoten.be of een mailtje sturen naar leesjury@schoten.be. De gemeente Schoten laat deze week een drone vliegen boven de begraafplaats om opmetingen uit te voeren. Dat gebeurt in het kader van de geplande herinrichting van het kerkhof. De vluchten vinden plaats in de late namiddag, zodat uitvaarten zeker niet worden verstoord. De gemeente benadrukt ook dat inwoners zich geen zorgen hoeven te maken, want het gaat dus om een officiële opdracht.
0: Terug naar de muziek. Met minimaal 25

Voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met uw boekhouder. En dan

0: In deze tijd voor plezante dingen. Zeg Janine, geef maar nog eens een pint.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
3: Een warmtepomp?
2: En een geothermische boring, hè?
3: Toch geen drie firma's, hè?
2: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
3: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
4: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
6: Schoten Geniet viert 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
7: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
9: Goedemorgen. Onze duivel speelde gelijk op het WK voetbal, bleef 1-1 in hun openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in na de 66e minuut en zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft toe dat de match traag op gang kwam.
10: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben. Want ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
9: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten op meer dan een gelijkspel.
11: Ik vond dat de Belgen beter waren, dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
12: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
13: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
14: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
9: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. Nog op dat WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden gisteren. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. Dag 2 van de G7-top in Evian in Frankrijk. Met vandaag de Oekraïense president die er komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
15: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
9: In Indonesië heeft een zware aardbeving plaatsgevonden op het eiland Sulawesi. Die had een kracht van 6,7. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog geen duidelijkheid. Er is ook geen tsunami-alarm afgegaan. Aardbevingen komen geregeld voor in Indonesië. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: van bij ons.
1: Tijdens de benefietavond Geef om Antwerps Talent is de 14-jarige kickbokster Ambar Tesoudali uit Borgerhout in de bloemen gezet. Ze behoort tot de 6 Antwerpse sporttalenten die extra financiële steun krijgen om de sportieve droom waar te maken. Die avond zijn ook haar jonge bokshandschoenen en kampioensgordel geveild en dat heeft €3000 opgebracht. De jonge kickbokster won al verschillende internationale jeugdtitels. Naar eigen zeggen motiveert de erkenning Tesoudali om nog harder te werken. Sportoase Elshout in Brasschaat doet mee aan een WK-challenge en roept bezoekers op om samen 6000 kilometer te zwemmen. Bedoeling is om tegen de finale van het WK op 19 juli virtueel New York te bereiken. Over alle 20 Sportoase vestigingen samen moeten daarvoor 240.000 baantjes gezwommen worden. Iedereen kan deelnemen en zijn of haar gezwommen meters registreren. Vandalen hebben afgelopen nacht honderden pro-Palestina-stickers aangebracht op het Antwerpse stadhuis, de Brabofontein en op straatmeubilair op de Grote Markt. De stadsreiniging heeft de stickers meteen alweer verwijderd vanmorgen. Twee verdachten zijn intussen geïdentificeerd. Zij riskeren in theorie een gasboete en een factuur voor de opruimkosten. De actie is ongetwijfeld gelinkt aan de aanslepende discussie over de Israëlische vlag aan het stadhuis in Antwerpen.
2: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

meer bewegen, fitter worden. Maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op

0: beweegcoach.net.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
2: Goedemorgen. We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd, vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aik Picone verklaart.
3: We kunnen naar een aantal zaken kijken. We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws nu sterk wordt uitgedaagd door vele andere platformen. En dat kan gaan van film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. En een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
2: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. Minder mensen nemen ouderschapsverlof. Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal aanvragen van 106.000 naar 105.000. Het is nog niet duidelijk hoe dat komt, mogelijk doordat er al jaren minder kinderen geboren worden. Opvallende tendens is dat vrouwen minder ouderschapsverlof nemen en mannen het meer. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. En dag 2 van de G7-top in Evian, met vandaag de Oekraïense president die komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
4: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
2: Alles is nog mogelijk voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Egypte in hun eerste match. Maar ze kunnen nog altijd groepswinnaar worden. En dat kunnen ze maar beter proberen, zegt sportjournalist Maarten Brex.
5: Het vervelende is dat we vanaf nu altijd naar Egypte moeten kijken en beter moeten doen om groepswinnaar te worden. Als we geen groepswinnaar worden, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten we veel reizen. Komen we sneller tegen toplanden uit. Argentinië in de achtste finale zou daar al wachten. Dus toch maar proberen groepswinnaar te worden en mikken op die kwartfinale tegen Spanje. Echt belangrijk.
2: Zondagavond om 9 uur spelen de Duivels in de VS tegen Iran. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, meer zon ook. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: van bij ons.
1: Afgelopen zaterdag is in de Lotto Arena sportgeschiedenis geschreven. Basketbalclub Antwerp Giants haalde na 14 opeenvolgende titels van Oostende het Belgisch kampioenschap binnen. Even peilen bij coach Roel Moors met welk gevoel hij wakker wordt enkele dagen na het behalen van die titel.
2: Ja, nog altijd een gevoel van trots. Hè. We hebben een heel dominant seizoen gespeeld. Van in het begin tot het einde stonden wij bijna steeds op die eerste plaats. Wij hadden ook de beker gewonnen. Maar dat creëert ook een bepaalde druk natuurlijk om dat ook effectief af te maken. Zeker wetende dat de laatste 14 jaar Oostende kampioen was. Dus dan is het heel, heel leuk om dat toch te kunnen doorbreken eigenlijk.
3: Wat maakt Roel Moors als coach anders dan andere topcoachen?
2: Dit is het succes van Antwerp Giants, de mensen die achter de schermen werken, maar ook mijn staff die ongelooflijk hard werk verricht. Zowel mijn assistentcoaches als de physical, de medical staff. En natuurlijk in de eerste plaats ook de spelers, hè, want je kan als coach heb je een beperkte impact. Uiteindelijk zijn het die spelers op het terrein die bal in hun handen hebben en die de beslissingen maken, die ook defensief de juiste zaken doen. Dus ik weet niet of ik anders ben dan andere coaches.
1: Een belangrijk aandeel in de titelwinst was weggelegd voor Brasschatenaar Niels de Ridder. Hij vertelt ons dat basketbal voor hem in Brasschaat begon.
4: Ja, inderdaad. Dat is nu het huidige Cobras, maar toen was dat nog... Nu is dat Cobras Fusie Brasschaat Schoten, maar toen was dat... Ja, Brasschaat nog apart. Inderdaad, beginnen basketten opgepakt daar en de rest is geschiedenis.
3: Ja, inderdaad. En jullie hebben zaterdagavond echt wel geschiedenis geschreven. Na 14 jaar de genomie van Oostende kunnen doorbreken. Wat maakt dat de ploeg die dit jaar heeft gekunnen en andere jaren net daarachter ergens kwam?
4: Je maakt nu wel zelf deel uit van die ploeg en andere jaren niet natuurlijk. Dus je kunt dat zo wat moeilijk vergelijken. Maar ik denk dat deze jaar vooral, een fantastische groep tezamen. Elke dag met hetzelfde doel naar terrein gekomen voor dit seizoen prijzen te pakken. En ik denk dat dat dik geloond heeft voor elke dag met volle focus en volle inzet naar terrein te komen en daar elke dag voor te werken, ja.
1: De titel is nu binnen, maar welke internationale ambities koestert Roel Moors voor volgend seizoen?
2: Ja, internationaal hoeven wij ons geen illusies te maken. Wij zijn zeer ver verwijderd van de hogere regionen. Dat is een realiteit. Dat wordt moeilijker en moeilijker, omdat de verschillen in budgetten zo groot zijn. En ik ben de eerste om te zeggen dat basketbal niet gespeeld wordt louter op basis van budget. Maar er is wel een realiteit dat het ten eerste moeilijk is omwille van budgettaire redenen om een ploeg samen te houden. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk, zeker op ons niveau. Dus ik denk dat wij ons eerste doel moet zijn om te genieten van die Champions League campagne en tegelijkertijd die Champions League campagne te gebruiken om nationaal terug te proberen dit te herhalen.
1: En na die eerste landstitel in 26 jaar zijn de Antwerp Giants maandagavond ook gehuldigd in het Antwerpse stadhuis. Op de Grote Markt vierden spelers, staf en supporters samen het historische succes.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
0: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
0: blijft het water in de grond.
3: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
1: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: ChatGPT?
6: Ja?
5: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
6: Geen probleem.

0: Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
1: Ah, perfect.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedemorgen. We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd. Vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aike Picone verklaart.
5: We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws wordt uitgedaagd door vele andere platformen, film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. En een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
4: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. De helft van alle kinderen wereldwijd komt in aanraking met 3 klimaatrisico's tegelijkertijd. Het gaat dan onder meer over overstromingen, droogte, hittegolven en bosbranden. En dat heeft een grote impact op hun gezondheid en onderwijs. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. In ons land zijn luchtvervuiling en hittegolven de grote boosdoeners. Het Verenigd Koninkrijk gaat verrijkt uranium leveren aan Oekraïne. Dat kondigt de Britse premier Keir Starmer aan. Met dat verrijkt uranium kan Oekraïne zijn kerncentrales weer op volle kracht laten draaien en zo de energiebevoorrading op peil houden. Want door de oorlog zijn veel centrales verwoest of beschadigd. Op de G7-top zal Starmer ook extra sancties tegen Rusland aankondigen. Het is bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Ongeveer 600 passagiers zijn gisteravond geëvacueerd uit een stilstaande trein in Mortsel na een incident op de sporen. De reizigers zaten urenlang vast en konden pas na goedkeuring door de brandweer, en dat was rond 9 uur, op een andere trein overstappen. Het treinverkeer tussen Kontich en Antwerpen Centraal bleef daardoor ook de rest van de avond zwaar verstoord. In de Commandant Wijnstraat in Hoboken zijn enkele kelders onder water gelopen, mogelijk als gevolg van wegenwerken in de straat. De brandweer moest diverse kelders leegpompen en riep ook de aannemer van de werf erbij. De hulpdiensten waren tot in de vroege uurtjes bezig met de interventie. Intussen stroomt er geen water meer binnen, maar de bewoners blijven achter met heel wat schade. In het voetbal ziet Antwerpen opnieuw een sterkhouder vertrekken. Verdediger Zeno van den Bosch zet zijn carrière verder bij de Duitse eerste klasser Union Berlin. De 22-jarige verdediger speelde 140 keer voor de Great Old en was deel van de ploeg die de landstitel, de beker en de Supercup won. Van den Bosch zegt Antwerpen dankbaar te zijn, maar vond het tijd voor een nieuwe stap in zijn loopbaan. Union Berlin eindigde vorig seizoen 11e in de Bundesliga.
2: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielse en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager De Mulder tover je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en genieten maar. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Laschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Schoten Geniet viert 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers. De braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedemorgen. Dag 2 van de G7-top in Frankrijk. De vergadering met de 7 belangrijkste wereldeconomieën. Het eerste agendapunt vandaag is de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
6: De eerste sessie zal gehouden worden met de Oekraïnse president Zelensky, die samen zal zitten met de G7-leiders om te spreken over de oorlog met Rusland. Vermoedelijk zullen premier Starmer, president Macron, Trump proberen overtuigen om zich terug vol achter Oekraïne te scharen. Mogelijk zit Zelensky ook nog eens apart samen met president Trump, dat is nog niet zeker.
5: Het is al sinds december geleden dat die twee nog samen zaten. In de namiddag staat het Midden-Oosten op het programma. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij dronken en aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. De jury beslist daar morgen over.

0: benzinetanken wordt morgen weer goedkoper. Een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: van bij ons.
1: Bij zomerbobcontroles afgelopen weekend in Zone Noord, dus in Kapellen en Stabroek, hebben 9 bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen moeten inleveren. In totaal zijn 1375 automobilisten gecontroleerd. 9 chauffeurs reden onder invloed van alcohol, 4 anderen zaten in de alarmfase. De politie benadrukt dat de controles de hele zomer lang zullen plaatsvinden. 5 middenveldorganisaties hebben in Antwerpen actie gevoerd tegen de geplande versoepeling van de Vlaamse wapenwet. Met een videotruck tijdens de ochtendspits waarschuwden ze voor minder controle op de export van wapens. De actie vond bewust plaats in Antwerpen omdat via de haven wapens worden verscheept. Het nieuwe decreet ligt momenteel op tafel in het Vlaams parlement. Sinpet Technologies gaat een grote recyclagefabriek bouwen in de Antwerpse haven. Het Turkse bedrijf kreeg daarvoor een bouw- en milieuvergunning en investeert meer dan 300 miljoen euro. De fabriek zal jaarlijks 250.000 ton plastic afval verwerken en meer dan 150 banen creëren. De gerecycleerde grondstoffen moeten de Antwerpse chemiesector minder afhankelijk maken van aardolie. De productie zou starten in de tweede helft van 2028.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
2: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
1: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
2: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
3: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
4: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
5: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een daar direct een blauwe oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
6: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
9: Goedemiddag. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de 2 krijgen. Morgen weten we dan wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal €1,82 per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal €1,89 aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat dan de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
10: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
9: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na de ondertekening van dat principeakkoord starten dan de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen

0: op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. En onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Want het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op één speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En als je graag een glaasje wijn drinkt bij je eten, moet je eens bij restaurant Vintage in Kontich gaan. Want dat heeft een internationale prijs gewonnen voor beste wijnkaart ter wereld. En dat is niet helemaal een verrassing, want de sommelier werd vorig jaar nog verkozen tot sommelier van het jaar. De meest bijzondere flessen op de kaart komen uit Californië, Zuid-Afrika en Japan. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar is er ook wel kans op onweersbuien.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is Spark met nu het nieuws van bij ons.
1: Ongeveer 600 passagiers zijn gisteravond geëvacueerd uit een stilstaande trein in Mortsel na een incident op de sporen. De reizigers zaten urenlang vast en konden pas na goedkeuring door de brandweer, en dat was rond 9 uur, op een andere trein overstappen. Het treinverkeer tussen Kontich en Antwerpen Centraal bleef daardoor ook de rest van de avond zwaar verstoord. De steden Antwerpen en Mechelen hebben onlangs rampoefeningen georganiseerd om zich beter voor te bereiden op extreme hittegolven. Tijdens die simulaties werd bekeken hoe steden moeten omgaan met langdurige hitte, overvolle recreatiegebieden of extra druk op zorginstellingen. Met weer enkele warme dagen in aantocht is de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan opnieuw afgekondigd. Beide steden zeggen dat ze door de oefening beter voorbereid zijn op toekomstige hitteperiodes. In het voetbal ziet Antwerpen opnieuw een sterkhouder vertrekken. Verdediger Zeno van den Bos zet zijn carrière verder bij de Duitse eerste klasser Union Berlin. De 22-jarige verdediger speelde 140 keer voor de Great Old en was deel van de ploeg die de landstitel, de beker en de Supercup won. Van den Bos zegt Antwerpen dankbaar te zijn, maar vond het tijd voor een nieuwe stap in zijn loopbaan. Union Berlin eindigde vorig seizoen 11e in de Bundesliga.
2: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere, naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Schoon, hè, die gazon.
2: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
1: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
2: En voilà, onze tuin content.
1: Ja, en onze portemonnee ook.
2: Ja.
3: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03-500-7211.
4: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03-541-44-88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
6: Goedemiddag. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. Die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hool in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
7: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
6: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na die ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Het definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op het toernooi van Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. De zussen wonnen samen al 6 keer het dubbelspel in Wimbledon. Maar Serena Williams is nog maar net aan haar tenniscomeback begonnen na 4 jaar pauze. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje-Kaapverde, Saudi-Arabië-Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En het Belgische chocolademerk Neuhaus trekt naar India. Het opent daar zijn allereerste winkel op de luchthaven van Mumbai. Neuhaus richt zijn pijlen al maar meer op het buitenland. Vorig jaar opende Neuhaus zijn 16e winkel in de VS en ook in Jordanië ging een nieuwe winkel open. Wereldwijd zijn er 90 Neuhaus-winkels. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Vijf middenveldorganisaties hebben in Antwerpen actie gevoerd tegen de geplande versoepeling van de Vlaamse wapenwet. Met een videotruck tijdens de ochtendspits waarschuwden ze voor minder controle op de export van wapens. De actie vond bewust plaats in Antwerpen omdat via de haven wapens worden verscheept. Het nieuwe decreet ligt momenteel op tafel in het Vlaams parlement. In de Commandant Wijnstraat in Hoboken zijn enkele kelders onder water gelopen, mogelijk als gevolg van wegenwerken in de straat. De brandweer moest diverse kelders leegpompen en riep ook de aannemer van de werf erbij. De hulpdiensten waren tot in de vroege uurtjes bezig met de interventie. Intussen stroomt er geen water meer binnen, maar de bewoners blijven achter met heel wat schade. Sinpet Technologies gaat een grote recyclagefabriek bouwen in de Antwerpse haven. Het Turkse bedrijf kreeg daarvoor een bouw- en milieuvergunning en investeert meer dan 300 miljoen euro. De fabriek zal jaarlijks 250.000 ton plastic afval verwerken en meer dan 150 banen creëren. De gerecycleerde grondstoffen moeten de Antwerpse chemiesector minder afhankelijk maken van aardolie. De productie zou starten in de tweede helft van 2028.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager

0: rijden. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
2: Goedemiddag. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers verbannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. En die trok op haar beurt dan naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel nog gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hool in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Tennis dan. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. Ze wonnen samen al 6 keer het dubbelspel op Wimbledon. Serena Williams is toch maar pas terug begonnen met spelen na een tennispauze van 4 jaar. En de Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft gescoord. Niet op het WK, wel bij zijn vrouw, want die is opnieuw zwanger. Neymar wordt voor de 5e keer papa. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt in een video op YouTube. Het is hun 3e kind samen, het 3e meisje. Neymar is 34. Hij grapte al dat hij met zijn dochters de Spice Girls kan nadoen. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Afgelopen zaterdag is in de Lotto Arena sportgeschiedenis geschreven. Basketbalclub Antwerp Giants haalde na 14 opeenvolgende titels van Oostende het Belgisch kampioenschap binnen. Even peilen bij coach Roel Moors met welk gevoel hij wakker wordt enkele dagen na het behalen van die titel.
2: Ja, nog altijd een gevoel van trots. Hè. We hebben een heel dominant seizoen gespeeld. Van in het begin tot het einde stonden wij bijna steeds op die eerste plaats. Wij hadden ook de beker gewonnen. Maar dat creëert ook een bepaalde druk natuurlijk om dat ook effectief af te maken. Zeker wetende dat de laatste 14 jaar Oostende kampioen was. Dus dan is het heel, heel leuk om dat toch te kunnen doorbreken eigenlijk.
3: Wat maakt Roel Moors als coach anders dan andere topcoachen?
2: Dit is het succes van Antwerp Giants. De mensen die achter de schermen werken, maar ook mijn staff die ongelooflijk hard werk verricht. Zowel mijn assistentcoaches als de physical, de medical staff. En natuurlijk in de eerste plaats ook de spelers. Hè, want je kan als coach heb je een beperkte impact. Uiteindelijk zijn het die spelers op het terrein die bal in hun handen hebben en die de beslissingen maken, die ook defensief de juiste zaken doen. Dus ik weet niet of ik anders ben dan andere coaches.
1: Een belangrijk aandeel in de titelwinst was weggelegd voor Brasschatenaar Niels de Ridder. Hij vertelt ons dat basketbal voor hem in Brasschaat begon.
4: Ja, inderdaad. Dat is nu het huidige Cobras, maar toen was dat nog... Nu is dat Cobras Fusie Brasschaat Schoten, maar toen was dat... Ja, Brasschaat nog apart. Inderdaad, beginnen basketten opgepakt daar en de rest is geschiedenis.
3: Ja, inderdaad. En jullie hebben zaterdagavond echt wel geschiedenis geschreven. Na 14 jaar de hegemonie van Oostende kunnen doorbreken. Wat maakt dat de ploeg die dit jaar heeft gekunnen en andere jaren net daarachter ergens kwam?
4: Je maakt nu wel zelf deel uit van die ploeg en andere jaren niet natuurlijk. Dus je kunt dat zo wel moeilijk vergelijken. Maar ik denk dat deze jaar vooral, een fantastische groep tezamen. Elke dag met hetzelfde doel naar terrein gekomen voor dit seizoen prijzen te pakken. En ik denk dat dat dik geloond heeft voor elke dag met volle focus en volle inzet naar terrein te komen en daar elke dag voor te werken, ja.
1: De titel is nu binnen, maar welke internationale ambities koestert Roel Moors voor volgend seizoen?
2: Ja, internationaal hoeven wij ons geen illusies te maken. Wij zijn zeer ver verwijderd van de hogere regionen. Dat is een realiteit. Dat wordt moeilijker en moeilijker, omdat de verschillen in budgetten zo groot zijn. En ik ben de eerste om te zeggen dat basketbal niet gespeeld wordt louter op basis van budget. Maar er is wel een realiteit dat het ten eerste moeilijk is omwille van budgettaire redenen om een ploeg samen te houden. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk, zeker op ons niveau. Dus ik denk dat wij ons eerste doel moet zijn om te genieten van die Champions League campagne en tegelijkertijd die Champions League campagne te gebruiken om nationaal terug te proberen dit te herhalen.
1: En na die eerste landstitel in 26 jaar zijn de Antwerp Giants maandagavond ook gehuldigd in het Antwerpse stadhuis. Op de Grote Markt vierden spelers, staf en supporters samen het historische succes.
5: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere, naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
2: Goedemiddag. Rusland zou een akkoord moeten sluiten met Oekraïne. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in de marge van de G7-top in Frankrijk. Daar ging het deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. Amerikaans president Trump en Oekraïns president Zelensky gaan er ook nog samen zitten voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Frenke, die het daar volgt.
3: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
2: Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma. In Nieuwpoort is vanmorgen een fietser van 36 overleden bij een verkeersongeval. Hij werd door een auto aangereden en viel. Alle hulp kwam te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. In Potsdam in Duitsland zijn vanochtend duizenden mensen geëvacueerd nadat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. De bom werd gevonden tijdens werken in het centrum van de stad. Het ding woog zo'n 250 kilogram. De ontmijningsdienst heeft de bom intussen ontmanteld, maar de inwoners kunnen nog niet naar huis. De ontmijningsdienst bekijkt of er nog gevaar is. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven 30 graden. Maar ook wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De federale politie heeft in Antwerpen een internationaal gezochte Albanese man van 52 opgepakt. Die werd in Italië veroordeeld tot levenslang voor een moord in een ziekenhuis in Milaan in 1997. Na een voorwaardelijke vrijlating in Albanië in 2019 sloeg de man op de vlucht. Het FAS-team kon hem na gerechtsspeurwerk arresteren en hij zit nu in afwachting van verdere gerechtelijke stappen in de cel. De politie van Braschaat waarschuwt voor opdringerige klusjesmannen die onverwacht aan de deur verschijnen. Ze bieden werken aan opritten en daken aan en zetten bewoners nadien onder druk om hoge bedragen te betalen. De politie roept op om nooit meteen toe te happen, meerdere offertes aan te vragen en verdachte situaties te signaleren. Vooral kwetsbare personen worden gevraagd extra voorzichtig te zijn voor dit soort oplichterij. De eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels heeft maandagavond duizenden supporters op de been gebracht in Antwerpen en de randgemeenten. In het Boulaarpark in Borgerhout kwamen liefst 7000 fans kijken, waardoor het terrein tijdelijk moest afgesloten worden. Ook in Capelle was het erg druk met meer dan 1500 supporters op het dorpsplein. Daarnaast volgden fans de wedstrijd ook op grote schermen op onder meer de Dageraadplaats, het Frans van Hombeekplein en in het Bozuilstadion. Ondanks het 1-1 gelijkspel tegen Egypte was de sfeer overal uitbundig en lijkt het geloof in de Rode Duivels opnieuw op te leven.

0: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jongen, jongen. En dan nog onderhoud, nieuwbaanden. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone stick.

0: PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Zeg ChatGPT.
2: Ja?
1: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
2: Dat is al opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
1: Ah, oh, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
2: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
0: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
4: Goedemiddag. Op het wetenschapspark in Diepenbeek in Limburg zijn de hulpdiensten massaal aanwezig voor een gaslek. Het ontsnappende gas kan mogelijk dodelijk zijn als je het zou inademen. Daarom werd uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is ook afgesloten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en om welk gas het precies gaat. Dat wordt nu onderzocht. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat melden Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze ook het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En op de G7-top in Frankrijk heeft de Oekraïense president Zelensky even gepraat met Amerikaans president Trump en Amerikaans buitenlandminister Rubio. Wat er precies is besproken is niet duidelijk. Eerder vandaag hadden de G7-leiders het samen al over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En later vandaag zitten Trump en Zelensky nog apart samen, voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Franke, die het daar volgt voor ons.
5: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
4: Trump zei al dat Rusland een akkoord zou moeten sluiten met Oekraïne. Het wordt een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De politie van Brasschaat waarschuwt voor opdringerige klusjesmannen die onverwacht aan de deur verschijnen. Ze bieden werken aan opritten en daken aan en zetten bewoners nadien onder druk om hoge bedragen te betalen. De politie roept op om nooit meteen toe te happen, meerdere offertes aan te vragen en verdachte situaties te signaleren. Vooral kwetsbare personen worden gevraagd extra voorzichtig te zijn voor dit soort oplichterij. De federale politie heeft in Antwerpen een internationaal gezochte Albanese man van 52 opgepakt. Die werd in Italië veroordeeld tot levenslang voor een moord in een ziekenhuis in Milaan in 1997. Na een voorwaardelijke vrijlating in Albanië in 2019 sloeg de man op de vlucht. Het FAS-team kon hem na gerechtsspeurwerk arresteren en hij zit nu in afwachting van verdere gerechtelijke stappen in de cel. De plannen voor een opvallende daktuin op de zogeheten Peperbuskerk in Borgerhout verdwijnen definitief in de prullenmand. Volgens vastgoedbedrijf AG Vespa is het project te duur en biedt het te weinig meerwaarde. De Peperbuskerk staat al leeg sinds 2018 en wordt momenteel gerestaureerd. Stad Antwerpen blijft inmiddels zoeken naar een nieuwe en duurzame invulling voor het historische gebouw.
2: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
0: Terug naar de muziek. Met minimaal

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Schoten geniet, vier 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers. De braderij van Schoten, van 19

0: een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest, maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
1: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag de campagne Port Aware gelanceerd. Dat is een initiatief van de overheidsdienst Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat om het havenpersoneel weerbaarder te maken tegen drugscriminelen. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat arbeiders verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
2: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven. Zij zijn bijzonder wendbaar, ze beschikken over heel veel geld. Dus moeten wij samen, publieke en private sector, werken om ervoor te zorgen dat we die criminelen te snel af kunnen zijn.
1: Werknemers kunnen verdachte situaties melden via het platform Portwatch dat al langer bestaat. Onze federale politie heeft samen met de Franse politie een Albanese criminele bende opgerold. Het gebeurde tijdens een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De criminelen vervoerden drugs van ons land naar Frankrijk. Ze gebruikten daarvoor een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om auto's vol te laden met drugs. De politie deed 15 huiszoekingen. In ons land werden 5 mensen opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze het Witte Huis zelf ook bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En goed nieuws voor wie zin heeft in een frisse duik deze zomer. Want 96% van de badplaatsen in Europa voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het daarin iets slechter, met net geen 7 op de 10 badplaatsen. Cyprus scoort het beste, daar is al het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Blijft nog lang zonnig bij maxima tot 25 graden. Later vannacht meer wolken en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Verschillende inspectiediensten hebben een gerichte controle gehouden op de parking van Carrefour aan de Bredabaan in Schoten. De actie was gericht op vrachtverkeer, sociale dumping en de naleving van rij- en rusttijden. 17 vrachtwagens en 14 chauffeurs zijn gecontroleerd en dat leidde tot bijna €12.000 aan boetes voor de werkgevers. De controles moeten de verkeersveiligheid verhogen en de leefbaarheid voor buurtbewoners verbeteren. Sporthal Centrum en het zwembad in Capelle sluiten 2 weken de deuren voor de jaarlijkse grote schoonmaak. De sluiting duurt van 15 tot en met 28 juni. Sanderendaags vanaf 29 juni start dan de zomervakantieregeling en gelden er aangepaste openingsuren. Het zwembad zal dan vooral in de namiddag en de vooravond open zijn voor recreatief zwemmen en voor baantjeszwemmers. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf maandag gebruik maken van de nieuwe brug over het Albertkanaal in Weinigem. De nieuwe verbinding moet zorgen voor een veiligere en duurzamere verplaatsing over het kanaal. Het gemeentebestuur maakte de opening maandag bekend via sociale media. Daarmee komt een einde aan het lange wachten voor wandelaars en fietsers in Weinigem. De eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels heeft maandagavond duizenden supporters op de been gebracht in Antwerpen en de randgemeente. In het Boulaardpark in Borgerhout kwamen liefst 7000 fans kijken, waardoor het terrein tijdelijk moest afgesloten worden. Ook in Capelle was het erg druk met meer dan 1500 supporters op het dorpsplein. Daarnaast volgden fans de wedstrijd ook op grote schermen op onder meer de Dageraadplaats, het Frans van Hombeekplein en in het Bozuilstadion. Ondanks het 1-1 gelijkspel tegen Egypte was de sfeer overal uitbundig en lijkt het geloof in de Rode Duivels opnieuw op te leven. Van 19 tot en met 21 juni is het weer tijd voor Schoten Geniet in de Paalstraat. Tijdens de 6e editie van het Braderij Weekend zorgen handelaars, foodtrucks, kinderanimatie en optredens 3 dagen lang voor extra sfeer in het centrum van de gemeente. Op het programma onder meer DJ Frank, coverband Sold Out en de Grungblijvers. Tijdens het evenement gelden er ook tijdelijke verkeersmaatregelen en wordt een deel van de winkelstraat verkeersvrijgemaakt.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
3: blijft het water in de grond.
2: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
4: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedenavond. De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Avia Partner hebben niets opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Kriekels.
7: Loos alarm in Diepenbeek. Er is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zullen zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
6: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag een campagne gelanceerd om havenarbeiders te helpen om criminele recruteringspogingen te herkennen en ook te melden. Drugscriminelen spreken de werknemers vaak subtiel aan. Websites en video's moeten er nu voor zorgen dat ze verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
8: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein...

0: Straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel een kans op stevige onweersbuien dan.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: bij ons.
1: De federale politie heeft in Antwerpen een internationaal gezochte Albanese man van 52 opgepakt. Die werd in Italië veroordeeld tot levenslang voor een moord in een ziekenhuis in Milaan in 1997. Na een voorwaardelijke vrijlating in Albanië in 2019 sloeg de man op de vlucht. Het FAS-team kon hem na gerechtsspeurwerk arresteren en hij zit nu in afwachting van verdere gerechtelijke stappen in de cel. Verschillende inspectiediensten hebben een gerichte controle gehouden op de parking van Carrefour aan de Bredabaan in Schoten. De actie was gericht op vrachtverkeer, sociale dumping en de naleving van rij- en rusttijden. 17 vrachtwagens en 14 chauffeurs zijn gecontroleerd en dat leidde tot bijna €12.000 aan boetes voor de werkgevers. De controles moeten de verkeersveiligheid verhogen en de leefbaarheid voor buurtbewoners verbeteren. De politie van Brasschaat waarschuwt voor opdringerige klusjesmannen die onverwacht aan de deur verschijnen. Ze bieden werken aan opritten en daken aan en zetten bewoners nadien onder druk om hoge bedragen te betalen. De politie roept op om nooit meteen toe te happen, meerdere offertes aan te vragen en verdachte situaties te signaleren. Vooral kwetsbare personen worden gevraagd extra voorzichtig te zijn voor dit soort oplichterij. De lang verwachte werken aan de Villerslei in Schoten starten op 3 augustus. De heraanleg was uitgesteld na de overname van aannemer DCA Infra, maar er is nu een nieuwe planning opgemaakt tot oktober volgend jaar. Tijdens de eerste fase gaat de brug aan de Villerslei tijdelijk dicht en geldt een omleiding via de Geuzenveldestraat. Voor de rioleringswerken moeten ook verschillende bomen verdwijnen, al belooft de gemeente om nadien weer meer bomen terug aan te planten. Tijdens de Tall Ships Races van 11 tot 14 juli zal een opvallende nieuwkomer aanmeren in Antwerpen. Het hypermoderne evenementenschip Ocean Dive Futura krijgt een plaats tussen de historische zeilschepen aan de Kokkereelkaai. Bezoekers kunnen er overdag gratis terecht op een panoramaterras met zicht op het maritieme spektakel. 'S Avonds wordt het schip dan gebruikt voor zakelijke evenementen, diners en VIP-activiteiten.
2: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de ander? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Job. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Job. Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
6: Zeg ChatGPT.
7: Ja?
6: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
7: Hypothetisch?
6: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
7: Dan wil je iets unieks.
6: Mm-hmm.
7: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
6: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
8: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
10: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
11: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En

0: biedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Britse jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak nu. Het Russische schip zou al een tijdje heen en weer langs de Britse kust varen en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal escorteren. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: De geur van barbecue in de lucht. Dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Schoten geniet, vier drie dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
4: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Dat zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
5: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
4: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom gelinkt aan zonnebanken. Supermarktketen Colruyt is dan toch niet bezig met een herstructurering. Dat zei de CEO bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Eerder deze maand vrezen de Christelijke Vakbond dat Colruyt de komende weken zo'n tientallen werknemers zou ontslaan. Maar dat klopt dus niet, zegt het bedrijf. Er staan zelfs 350 vacatures open. En vorig jaar werden meer dan 3000 mensen aangenomen, klinkt het. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, dat is de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30.

0: privé-sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Samen rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
2: Schoon, hè, die gazon.
0: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
2: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
0: En voilà, onze tuin content.
2: Ja, en onze portemonnee ook.
0: Ja.
1: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
4: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
5: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
4: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan 1,5 uur op de bus moeten zitten. In Brussel heeft het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid even stilgelegen door een kleine brand. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De brand was ontstaan in de hoogspanningscabine van Brussel Centraal door oververhitte kabels. Er was ook rookontwikkeling. Intussen zijn de stations weer open en mogen de treinen weer rijden. Mogelijk wel nog met vertraging. En Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. De VS en Iran ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Zeg, ChatGPT.
2: Ja?
1: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
2: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna en Capella is.
1: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
2: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
1: Ja, dat is goed.
2: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capella, vlak over Manus.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
4: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
3: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
7: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden jaar per jaar tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk en plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
6: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Bijna 2/3 van de actieve bevolking vreest dat hun wettelijke pensioen niet volstaat om rond te komen. En bijna de helft van de gepensioneerden stelt dat ook effectief vast. Dat blijkt uit de pensioenbarometer van Belfius. Heel wat mensen hebben daarom gespaard en dat is positief, zegt Céline Balju van Belfius.
8: Dat betekent dat ze ervoor gespaard hebben en dat ze zich dus een levensstandaard bovenop het wettelijke pensioen voorzien. Als je alleen maar je wettelijk pensioen hebt, dan kan je het ook niet meer dan dat uitgeven. Dus eigenlijk zien we dat als een positieve boodschap. Maar wat we in onze studie inderdaad hebben gezien, is dat de mensen vlak voor pensioen wel wat onzeker zijn daarover en vrezen dat het heel duur zal zijn, terwijl dat in realiteit toch beter meevalt.
6: Uit de studie bleek ook dat 3/4 van de Belgen het pensioen als een mooie nieuwe levensfase ziet. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen, maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België zo op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Schoten Geniet viert 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de sold-out coverband. En zondag de Grumblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
2: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Bratsgaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedenavond. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Ook morgen blijft een secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk dicht door een uitbraak van het erg besmettelijke norovirus. Vorige week waren er postklassen en intussen zijn 22 leerlingen en 13 leerkrachten ziek. 243 leerlingen zitten nu uit voorzorg thuis. Directrice Nathalie Tiampon legt uit waarom de school echt niet open kan blijven.
6: De begeleiding moet bij heel wat jongeren helpen bij verzorging, toiletgebruik, waardoor dat, ja, het aanraken of het afstand nemen, dat eigenlijk niet kan. Je moet ook wel weten dat wij hier met heel kwetsbare jongeren werken die naar gezondheid heel snel een infectie kunnen opdoen en wij kunnen dat niet eigenlijk permitteren om dat hier nog verder te laten verspreiden.
5: En vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die producten... Die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af, tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
2: Een warmtepomp?
1: En een geothermische boring, hè?
2: Toch geen drie firma's, hè?
1: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
2: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
3: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
5: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
4: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
8: Goedenacht. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar ETIAS. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen. Dat is bijna een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om zo'n 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen. Op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK-voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. Rond deze tijd begint in Boston de match tussen Irak en Noorwegen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

maakt dit nummer het verschil voor vandaag? We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.